0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07536322747। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naar de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: जी हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, फावन रेडियो पे आप और मैं जून हूँ। यहाँ से हम श्रवण कर रहे हैं भजन माला कार्यक्रम, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपना जीवन, अपना दिन जो है सफल बनाने के लिए। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दिस इज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। मैंने लिफा मैंस अतिस एन फोर आख दबो है रिक्लाम फॉर यू।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Dit is Fahon Hindustani Radio.
0: आप सभी को हार्दिक से स्वागत है ये बुधवार के सुबह की कार्यक्रम, जिसे यहाँ से हम आपके लिए पेश कर रही हूँ। मेरे प्यारे सुनने वालों, 8:04 गुजर गया है। आज 19 तारीख हो चला है, 8वां महीना इस साल का, नई खंतिन दाख van augustus. Waar u ook zich mag bevinden, dat onze zegen van onze lieve Heer op ons rust. Barish ka mausam hai mere pyare sunne walo, barish ka mausam hai. Kal se shuru hai, aaj bhi bahut zor se barish ho raha tha. हाँ, इस वीक थोड़ा से रिम जिम हो रहा है, पर अभी को आधा घंटा बाद पहले खूब ज़ोर से बारिश हो रहा था। हाँ, तो यहाँ पर ख्याल करना है कि आपका रक्त वेसर जो है ना, वो ठीक है कि नहीं। अब बारिश का मौसम हो तब आप ख्याल करेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको देखना है कि आपका रक्त वेसर अभी ठीक है कि नहीं। नहीं ठीक है तो बदला लेना। हाँ, door die droogte en door die felle zon, mijn lieve mensen, de rubber van de ruitenwisser kan uitdrogen. En dan kunt u nu zien als het wel intact is of niet. En dat is heel, heel belangrijk om als u gaat rijden, dat is dan heel belangrijk zodat u een beter zicht op het wegdek kan krijgen, op het verkeer kan hebben. Een barish ka mausam, je barish barst raha to wahi sarak jahan par aap mahino chala rahe ekdom se alag se dikh raha hai, to us pe bhi gaur karna hai. Veiligheid voor u en voor anderen is zeer belangrijk.

Mijn lieve mensen, de vrachtwagen en persoonauto die frontaal met elkaar gebotst zijn, doden bij frontale botsing tussen auto en vrachtwagen. Boskoop ke je samachare bij een ernstig verkeersongeluk op de N455. Bij Boskoop is woensdagochtend iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 61-jarige man uit Zoeterwoude. Op de provinciale weg tussen Boskoop en Benthuizen, die één rijstrook per richting heeft, zijn één persoonauto en een vrachtwagen rond 5:15 vanmorgen frontaal op elkaar gebotst. Hulpverleners hebben het leven van de inzittende van de persoonauto geprobeerd te redden, maar tevergeefs. De condolences naar de familie toe. Ja mensen, het regent. Regen begint woensdag al aan vroeg soep. Samachar mein ye likha hai, regen begint woensdag al vroeg flinke plants buien opkomst. Ja, dat was te ervaren na lange tijd. Regio game. Donkere wolken boven de pier van Scheveningen at Soepeme. Was ook een heel aparte fenomeen. Na de eerste buien van maandag en dinsdagochtend komen er in de loop van de week nog stevige regenbuien aan. Donderdag, vrijdag en zaterdag gaat het naar verwachting flink plensen. En ook daarna blijft het weer wisselvallig. Toch gaat dat de droogte niet verhelpen. Dat is echt niet zomaar opgelost. Dan moet het weekend, ja, het moet wekenlang gestaag regenen. Ha, jura aisa parat, ha, jura aisa parat, ha, ki yaad aa gaye ki Suriname mein bhi un dino mein jo grote droogte hua karta tha, ta aise hi droog, aise hi jura parta tha. Saalon ke baad yahan par Nederland mein bhi aisa droogte bhi hua hai. तो बहुत खुशी के बात है कि बारिश हो रहा है.

Ja, als u laat bent, dan bent u laat. Kunt u niks aan doen. Ja, haasten heeft geen zin. Want dan raakt u gewoon gestrest. En dat is niet goed. En dat werkt averechts.

waterleiding breekt tijdens blussen woning brand. Ja, waterfontein uit grond zet straten blank. Zoetermeer, ken je samatjaren? Tijdens het blussen van een brand in Zoetermeer is zaterdagavond een waterleiding afgebroken die door de brandweer werd gebruikt. En daardoor meerdere straten rond de Pier Kemphoven, waar de brand woedde, kwamen onder water te staan.

flinke wateroverlast in woonwijk. Geen water meer uit de kraan. Schrok me rot. Ja, geen water uit de kraan, maar... Ik moet wel even... Ik laat u weten hoe dat komt. In een woonwijk in Zoetermeer is zondagavond flinke wateroverlast ontstaan. Vermoedelijk is er een waterleiding gesprongen in de wijk Meerzicht. Het water guts door de Oostergouw en er komt in een deel van de wijk geen water meer uit de kraan.

0: चार मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, 9 बजने में। और हर बुधवार की तरह आज भी हमारे श्री पंडित राजकुमार महात्म जी उपस्थित रहेगा सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। पर उससे पहले हम सुन लेते हैं विज्ञापन।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per Agar Aamko Suriname, Jana hai, gaadi huur karna hai, to Aamko Jana parega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf, Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
2: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, 3 मिनट गुजर गया है, 9 बजकर

Olieprijzen stijgen opnieuw na onrust in de straat van Hormuz. Ja, twee grote tankers hebben een rechtsomkeer gemaakt in de straat van Hormuz. De schepen leken een doorvaart door de zeestraat toch niet aan te durven. En daardoor de olieprijzen zijn daardoor voor de vierde dag op een rij gestegen.

Een einde van Formule 1 in Nederland. Verstappen vindt dat jammer. De Grand Prix van Zandvoort werd dit weekend voorlopig voor het laatst verreden. De race keerde in 2021 terug en werd driemaal gewonnen door Max Verstappen. En lezers hopen op een terugkeer, maar Formule 1 verslaggever Patrick Mook rekent hier niet op. Vijf voor half tien, Hotjala, 5:30.

0: और इस गीत के साथ मैं आपसे आज के लिए रुखसत हो रही हूँ, क्योंकि समय हो गया है। आपका आशीर्वाद रहे तो हम अगले बार फिर आकर और आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करना, अपना ख्याल रखना। और यहाँ से मेरे प्यार भरी नमस्कार स्वीकार करना।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
5: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.

नदीम खान जी के आवाज में कफर किया गीत है। मूवी का नाम है साजन का घर। और नदीम खान के बाद आपके लिए मैं ला रही हूँ लिफ फ्रिंदा लिफ फ्रिंदा लिफ लुस्टरार्स। Dit is de enige hier nu van hun staan in radio dat je kunt beluisteren op internet. En ook nog wereldwijd. Voor het voordeel hiervan is dat u geen frequentie hoeft te zoeken, alleen als u internet hebt waar u dan ook bevindt. Dan hebt u van hun staan in radio helemaal dicht bij u. Met de leukste, geweldigste liederen voor u. Oren die aan het strelen gaat zijn. Die uw oren streelt. Wat heerlijk om de dag te starten. Om het moment dat u wakker bent, u beseft, u bent er, dan begint het dag. Al is dat 's avonds, welk moment dan ook. Wat heerlijk om het dagje te starten met mooi weer, mooie temperatuur en mooie vrienden om u heen. Mooie verwachtingen. Geniet, geniet van uw moment, geniet van uw dag. Een goed leven is een verzameling, mijn lieve mensen, mijn lieve luisteraars. Een goed leven is een verzameling met blijde momentjes. Ja, u hoort het goed, met blijde momentjes. En wij wensen u ook een geweldige moment, geweldige dag waar u zich mag bevinden. Babu Supriyo Jikawasme Ye Jivan Hey Jiha.

जी मेरे दोस्तों, बाबुल सुप्रियो जी ने बता दी है, ये कफर हुआ गीत है, किशोर दा के गाया हुआ गीत है, ये जीवन है। सुना दी इस पल हमको बाबुल सुप्रियो जी कि ये जीवन है मेरे दोस्त। तुन एक वाकर व्यर्थ फ्रुख एक मसैलफ Vroeg ik mezelf, wat is het doel van het leven? Abhi sochte hu, ye jeevan kya hai? Wat is het doel van het leven? En ik vond de antwoorden in mijn kamer. Luistert u mee? De ventilator zei, blijf koel. Ventilator zei, blijf koel. Het dak zei, streef hoog. Heb hoge streven. De raam zei, zie de wereld. Zie de wereld door het raam. En de klok zei, elk minuut is kostbaar. Ja, elk minuut is kostbaar, mijn lieve mensen, mijn lieve luisteraars, bhaiyo behno, dosto, jahan se aap sunte ho, ki elk minuut is kostbaar, dat zei de klok. De spiegel zei, reflecteer voordat je handelt. De kalender zei, blijf op de hoogte. De deur zei, zet door voor je doelen. Ja, zet door voor je doelen. Dat zei de deur. De vloer zei, kniel neer en bid. En wees dankbaar voor wat we hebben. महलों ने छीन लिया बचपन।

दर्द भरे बयान हमने सुने उमर वागित हुसैन के आवाज में। द ताल फान ओन सहांदन, जी द ताल फान ओन सहांदन, कैक एस ना यहांदन, कैक एस ना यहांदन, नित फ्लुख्तख मार मेत आंदाख, कैक एस ना यहांदन, नित फ्लुख्तख मार मेत आंदाख। Deze handen, ja mensen, lieve mensen, deze handen vertellen een verhaal. Ze hebben lief gehad, gewerkt, gebeden, vastgehouden en losgelaten. Ze hebben iemand begroet, iemand getroost en misschien ook wel afscheid genomen van mensen die voor altijd een plaats in je hart hebben gekregen, in elk lijn van uw handen. In elk lijn, elk vouw en elk aanraking schuilt een herinnering. Niet alles wat jouw handen hebben gedragen was zichtbaar voor de buitenwereld. Sommige lasten waren alleen voelbaar voor jou. En toch zijn ze nog steeds open, nog steeds bereid om liefde te geven, hulp te bieden en het leven opnieuw te ontvangen. Misschien is dat wel de grootste kracht van onze handen. Niet dat ze nooit hebben losgelaten, maar dat ze na alles wat ze hebben meegemaakt nog steeds durven te openen. De taal van onze handen.

0: वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Fahonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: VAHON Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536523247 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 25 और देन हाग शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं दोस्तों। अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोखलक है थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

0: Bel Parkas Go Cool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen, dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

Maar als voorbeeld noemt hij het geval van massale vissterfte die in Sermakame Bijl op de officiële oorzaak kan worden aangegeven. VHP'er bolle hij, bolle de staat in brand zou zijn gestoken. Dat komt volgens hem omdat een kritischer is naar de VHP toe. Toen Jesse Bamaat cadentie bolle code rood in je aheer kondre abode. Al dus ka densi dus to aap log ko hum ek geet sunate hai to abhi hum turant wapas aa jayenge.

0: Magentaweg 259 पर अगर आपको सुरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen, dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: This is the music for us. Milan Summer Festival 2026. Vrijdag 21 augustus. Voor het eerst, voor jong en oud.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren, op deze mooie woensdag van 19 augustus 2026. Eerst het nieuwsoverzicht voor vandaag. Braganza dreigt de regering met schadeclaim van $86 miljoen om Mennonieten-projecten. De firma Braganza Marketing Group heeft een forse waarschuwing afgegeven aan de Surinaamse regering. Het bedrijf stelt dat de Mennonieten die op 3 van hun projecten werken niet illegaal in Suriname verblijven en dat de werkzaamheden juist plaatsvinden op basis van afspraken die eerder met de overheid zijn gemaakt. Als die afspraken door de regering worden ondermijnd, kan dat volgens het bedrijf grote financiële gevolgen hebben. Deze week is een conceptschadeclaim van $86 miljoen voorbereid. Eerder deze maand zei president Simons op een regeringsconferentie geen ruimte te hebben voor Mennonieten die illegaal het bos in het Surinaamse binnenland kappen. Overtreders hebben volgens haar inmiddels deurwaarders gesloten ontvangen om de gebieden te verlaten. Volgens de Braganza Marketing Group zijn alle Mennonieten uit Belize en Mexico die bij de projecten betrokken zijn met geldige visa in Suriname. Ook weerspreekt het bedrijf Braganza dat op de 3 terreinen illegale activiteiten plaatsvinden. De onderneming stelt uitsluitend uitvoering te geven aan wat met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is afgesproken. Het bedrijf Braganza Marketing Group verwijst daarbij naar 3 overeenkomsten voor percelen langs de weg naar West-Suriname met een gezamenlijke oppervlakte van 34.185 hectare. Die overeenkomsten zouden met het ministerie van LVV zijn gesloten en volgens de Braganza ook de instemming hebben gehad van de president en de landbouwcommissie van de Nationale Assemblee. Voor de projecten wordt een bruto jaaromzet van ongeveer $78,8 miljoen geraamd. Braganza zegt verbaasd te zijn over de huidige discussie, omdat het na het sluiten van de overeenkomsten juist bij de regering zou hebben aangedrongen op duidelijke communicatie richting de samenleving. Volgens het bedrijf Braganza bleef die communicatie uit, waardoor nu volgens de onderneming onjuiste berichten circuleren. Braganza benadrukt tevens dat milieueffectenrapportage nog wordt uitgevoerd en bij de Nationale Milieuautoriteit is aangeboden. Ook zou geen enkele Mennoniet binnen het project een deurwaardesexplode hebben ontvangen of officieel zijn aangezegd te vertrekken. De onderneming stelt verder dat omliggende gemeenschappen direct bij de projecten worden betrokken. Met zowel Witagrong als Apura zouden samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Bewoners uit deze gebieden krijgen volgens het plan voorrang bij werkgelegenheid, waaronder taxivervoer, groot transport en werkzaamheden op het land. Daarnaast wordt in totaal $600.000 gestort in gemeenschapskassen voor lokale ontwikkelingsprojecten. Braganza maakt zich tegelijk zorgen over de manier waarop de discussie over de Mennonieten wordt gevoerd. Volgens het bedrijf moet ieder individu op basis van feiten en wetgeving worden beoordeeld en mag een hele gemeenschap niet verantwoordelijk worden gehouden op grond van afkomst, nationaliteit, cultuur of religie. De onderneming roept daarom op tot een debat zonder generalisaties, vijandigheid of discriminatie. De onderneming zegt open te blijven staan voor overleg met de regering, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte afspraken volgens haar niet zonder gevolgen kunnen worden genegeerd. Daarmee lijkt het conflict rond de Mennonietenprojecten een nieuwe fase te zijn ingegaan, waarbij naast de politieke en maatschappelijke discussie nu ook een mogelijke miljoenenbeen boven de markt hangt. Kijk hoe het bericht verder gaat. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Een miljoenenclaim, $86 miljoen, hangt Suriname boven het hoofd. Want Braganza beweert dat met de regering afspraken zijn gemaakt dat ze legaal de Mennonieten hebben gehaald. Geen enkel Mennoniet is daar illegaal. Met geldige papieren zijn ze daar. En hier komt de regering onder leiding van de voorzitter van de partij, de opvolger van kan het tot 20 jaar veroordelen en middels op de vlucht overleden crimineel Detelane Boutsen even liegen als Boutsen deed. Mevrouw Simons, die liegt hetzelfde als Annie Bessa Kenki, maar not no Kenki. Mevrouw Simons, not no Kenki. Je blijft liegen. Zeker, ik vermoed wat er gebeurd is. De notitie moet niet onder tafra. Simons notitie moet niet onder tafra. En Master notitie moet niet onder tafra. Dus we gaan ze nu alle leugens voorspellen en voorlezen. Ik hoop dat Braganza hun flink kan pakken met die schade. Ik vind het jammer voor Suriname, maar ik, Romeo Hoost, hoop dat Braganza hun flink kan pakken als ze zo doorgaan met het schadeclaim van $86 miljoen. Simons, dan rustig. Je moet je money onderdraven. Je mag er nooit je money onderdraven. En dat brengt de problemen. Tot zover een bericht uit waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

SLM vlucht naar Suriname, keert kort na vertrek terug naar Schiphol vanwege technisch probleem. Een SLM vlucht van Amsterdam naar Suriname is vanmorgen, dus vandaag, kort na vertrek teruggekeerd naar luchthaven Schiphol vanwege een technisch probleem. Een passagier die zich aan boord van het toestel bevindt, meldt aan waterkant.net dat het vliegtuig rond 22:55 van Schiphol vertrok. Ongeveer een half uur later besloot de bemanning terug te keren naar luchthaven Schiphol. Het toestel, een Boeing 787-8 Dreamliner van Air Europa, is inmiddels veilig geland. Op het moment van schrijven wachten de passagiers nog in het vliegtuig. Volgens de inzittenden is nog geen nadere uitleg gegeven over de aard van het technische probleem. Het is vooralsnog niet bekend waardoor de vlucht moest worden afgebroken en wanneer de reis naar Suriname zal worden hervat. De luchtvaartmaatschappij heeft zich vooralsnog niet over het gebeuren uitgelaten. En een laatste update, de passagier meldt aan de redactie van waterkant.net dat er sprake is van barst in een van de ramen van de piloot. De passagiers zijn uit het vliegtuig en hebben een consumptiefouché gekregen. Tot zover een bericht van waterkant.net over het vliegtuig van de SLM die vanochtend 11 uur vanuit hier Schiphol moest vertrekken naar Suriname. Is vertrokken, maar moest na een uur terugkeren naar Schiphol.

brandweerfunctionaris verdacht van verduistering van 100.000 FRD. Een burgerpersoneelslid van het Korps Brandweer Suriname, KBS, wordt ervan verdacht een bedrag van 100.000 FRD dat bestemd was voor het KBS, het Korps Brandweer Suriname, te hebben verduisterd. Tegen hem is aangifte gedaan ter zake oplichting en verduistering. Vernomen wordt het op dinsdag 18 augustus, gisteren dus, de aangifte tegen de KBS-lid is gedaan. Hij was binnen het KBS werkzaam als

100.000 SOD. Zou de verdachte samen met de medewerker van het Korps Politie Suriname, KPS en KBS, Korps Brandweer Suriname, een deel hebben opgehaald. Het geld werd vervolgens naar de directeur operationele diensten, DOD, gebracht, waarna het bedrag over de verschillende korpsen werd verdeeld. Het KBS, Korps Brandweer Suriname, zou daarbij 100.000 SOD hebben ontvangen. De verdachte zou dit bedrag vervolgens namens het KBS, Korps Brandweer Suriname, in ontvangst hebben genomen en het geld aan de commandant van de brandweer hebben afgestaan. In juli ontstond echter onduidelijkheid over de financiële middelen. De verdachte zou hebben aangegeven dat hij die maand geen geld van DOD had ontvangen. Volgens zijn verklaring was er geen geld beschikbaar. Dienst en DOD is dienst, even kijken, dienst directeur operationele diensten. Dus de man van de financiële diensten zegt dat ze in juli geen geld zou hebben ontvangen van de DOD, directeur operationele diensten. Toen het KBS, Korps Brandweer Suriname, financiële middelen nodig had voor de aanschaf van voeding voor medewerkers die gedurende 2 weken werkzaamheden verrichten op de vuilstortplaats Ornamibo, werd navraag gedaan over het beschikbare geld. De commandant van de brandweer nam daarop contact op met de DOD-directeur operationele diensten. Tot zijn verbazing zou vanuit DOD zijn medegedeeld dat er wel degelijk geld aan de verdachte was verstrekt ten behoeve van het KBS, Korps Brandweer Suriname. Hierdoor ontstond het vermoeden dat er iets niet klopte. Pogingen om de verdachte telefonisch te bereiken zouden geen duidelijkheid hebben opgeleverd. Vernomen wordt dat de verdachte sinds maandag 3 augustus niet meer op het werk verscheen. Op vrijdag 14 augustus ontving de commandant vervolgens een door de verdachte ondertekende brief. Daarin zou hebben aangegeven dat hij het geld had verduisterd. Na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld. Oh my god, het is wel erg. Tot zover een bericht uit waterkant.net. We'll be right back.

vissersboten vanuit de lucht gecontroleerd op mogelijke illegale visserij voor Surinaamse kust. Vissersvaartuigen voor de kust van Suriname zijn onlangs vanuit de lucht in kaart gebracht tijdens een bijzondere 4 uur durende controle. Daarbij werd niet alleen gekeken waar de boten zich bevonden en welke visactiviteiten werden uitgevoerd, maar konden de waarnemingen ook worden vergeleken met beschikbare registratie- en vergunningsgegevens. Zo kunnen vaartuigen die nader onderzoek vereisen sneller in beeld komen. De vlucht werd op 4 augustus uitgevoerd door vertegenwoordigers van WWF Guyana's, WWF France in Frans-Guyana, de Visserijdienst van Suriname en de Surinaamse Kustwacht. De operatie maakte deel uit van het project Guyana's Regional Action for a Thriving Ocean, kortweg Great Ocean. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van de betrokken organisaties. Tot zover een bericht. Nee, dat bericht gaat door. Tijdens de vlucht werd een groot deel van de Surinaamse kustzone bestreken. Het vliegtuig vertrok vanuit Paramaribo, vloog over de mond van de Suriname rivier richting de grens met Frans-Guyana en ging vervolgens westwaarts tot aan de grens met Guyana. Daarmee werd de kustvisserijzone van Suriname vanuit de lucht bekeken. Vanuit het vliegtuig werden vissersboten waargenomen, hun locaties globaal vastgelegd en werd gekeken naar de soort visserijactiviteiten die op dat moment plaatsvonden. De verzamelde gegevens worden gekoppeld aan reeds beschikbare visserijinformatie om een beter beeld te krijgen van de omvang en verspreiding van de visserijactiviteiten die tijdens de vlucht zijn gezien. Een belangrijk onderdeel van de operatie is de mogelijke aanpak van illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde visserij, ook bekend als IUU-visserij. Door vanuit de lucht waargenomen vaartuigen naast registratie en vergunningsinformatie te leggen, kunnen de bevoegde autoriteiten boten identificeren waarvoor aanvullende controle nodig is. De organisaties benadrukken wel dat het om een onderzoek van slechts 1 dag ging en dat de resultaten daarom niet mogen worden gezien als een volledig beeld

visserijactiviteiten in de Surinaamse wateren. Het Great Ocean, project richt zich daarnaast op de bescherming van de marine biodiversiteit langs het continentaal plat van de Guyana's. Omdat visserij en ecosystemen niet stoppen bij landsgrenzen, wordt samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana gestimuleerd bij duurzaam visserijbeheer en de bestrijding van illegale visserij. De luchtcontrole moet daarbij bijdragen aan betere monitoring en aan beleid dat sterker op concrete waarnemingen en gegevens

Een vrouw die bewusteloos werd aangetroffen in haar woning is later overleden in het ziekenhuis. Een 30-jarige vrouw is dinsdagmiddag gisteren dus bewusteloos aangetroffen in een woning aan de Weltevredenweg in Suriname. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar zij later overleed. Na de melding gingen de politie- en ambulancediensten ter plaatse. In de woning troffen zij de vrouw AP in niet aanspreekbare toestand aan. Ze werd vervolgens voor medische behandeling overgebracht naar het academisch ziekenhuis Paramaribo. Een behandelend arts stelde later vast dat de vrouw als gevolg van intoxicatie was overleden. Uit de medische informatie kwam naar voren dat zij rattengif zou hebben ingenomen. Onder welke omstandigheden dit is gebeurd en wat de aanleiding daarvoor zou zijn geweest, is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Onze medeleven gaan uit naar de nabestaanden van deze mevrouw. Tot zover een bericht uit Waterkant Net.

Nederlandse militairen in Suriname voor operatie Grand Mati. Een groep Nederlandse militairen is in Suriname voor operatie Grand Mati. Deze vindt van 19, dus vandaag, tot en met 29 augustus plaats in Mungo en Albina. Tijdens deze periode verlenen het Surinaamse leger en de Nederlandse Defensie gezamenlijk gratis basisgezondheidszorg en geven zij voorlichting aan de lokale bevolking. Plaatsvervangend ambassadeur Michiel Bierkens ontving de groep militairen bij aankomst in Suriname. Een deel van de militairen blijft na afloop van de operatie in het land. Ze zullen tot en met 8 oktober geneeskundige ondersteuning bieden op spoedeisende hulp van het Mungra Medisch Centrum in Ikeri en op de polykliniek van Medisch Zending in Bounsweg. Met de inzet van de Nederlandse militairen beschikt Suriname tijdelijk over extra zorgpersoneel. Tegelijkertijd doen de militaire ervaring op in een andere zorgomgeving, waarmee beide landen profiteren van de samenwerking. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Vier lichamen zijn al langer dan 6 weken in AZP-mortuarium. Nabestaanden worden dringend gezocht. En het bericht luidt als volgt. In het mortuarium van het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP liggen 4 lichamen die al langer dan 6 weken niet zijn opgehaald. Bij 3 van de overledenen is zelf nog altijd niet bekend om wie het gaat. Familieleden en andere verwanten worden dringend opgeroepen zich te melden. Het gaat onder meer om Nicolaas Francisco Hormia, een man van Cubaanse afkomst die op 11 december 1964 werd geboren. Hij overleed in het AZB en zijn lichaam werd op 15 februari 2026 in het mortuarium opgenomen. De overige 3 overlevenden staan geregistreerd als lijk X omdat hun identiteit niet bekend is. Een man van Braziliaanse afkomst werd dood aangetroffen langs de Martin Luther Kingweg. Zijn lichaam kwam op 13 april binnen bij het mortuarium. Een dag later, op 14 april, werd een nog onbekende man van Creoolse afkomst opgenomen nadat zijn lichaam langs de Komwijnen rivier was aangespoeld. Ook zijn geboortedatum is niet bekend. Het 4e geval betreft een onbekende man van Javaanse afkomst. Hij werd dood aangetroffen in een pand aan de Kompersstraat nummer 2. Zijn lichaam werd op 21 april naar het mortuarium overgebracht. Volgens de oproep van de forensische opsporing van het Korps Politie Suriname krijgen familieleden of verwanten 2 weken tijd om contact op te nemen. Zij kunnen zich melden via telefoonnummer 404022 of rechtstreeks contact opnemen met het mortuarium van het AZP. De oproep houdt verband met het afstaan van de lichamen voor begrafenis of crematie wanneer ze geen nabestaanden melden. Daarmee dreigen vooral de 3 nog altijd onbekende mannen te worden begraven of gecremeerd zonder dat de familie is achterhaald. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Burgemeester wil aanpak illegale vreemdelingen, want diefstal en prostitutie nemen de overhand in diverse wijken. NDP-fractieleider Rabin Parmisser maakt zich zorgen over de aanwezigheid van duizenden buitenlanders zonder geldige verblijf of arbeidsvergunning in Suriname. Hij vraagt de regering, gezien de gevallen van diefstal, prostitutie en slordig rijgedrag op e-bikes, om duidelijkheid over het toelatingsbeleid en de controle op personen die het land binnenkomen. Diefstallen, prostitutie, kortom onveiligheid, nemen de overhand in diverse wijken van het land. Zelfs in het verkeer is het oppassen geblazen met al die buitenlanders op die elektrische fietsen. Zeker in Paramaribo Noord, veel buitenlanders zonder verblijf en arbeidsvergunning vertoeven vrolijk in het land. Wat is het toelatingsbeleid? We moeten toeristen niet hinderen, maar een laissez-faire beleid moet het ook niet zijn. Wordt het bijgehouden wie allemaal het land binnenkomen en waarvoor komen ze het land binnen? Zei Parmisser dinsdag in de Nationale Assemblee. De politicus wenste van de regering te weten hoe het staat met de handhaving en hoe het komt dat duizenden illegale vreemdelingen normaal in het land verblijven. Van de Vreemdelingendienst wenst hij relevante statistieken van de afgelopen 3 jaren en een beleid om deze wantoestanden tot verleden te laten behoren. Vele duizenden moeten vanaf nu van allen die het land binnenkomen een gezondheidsverzekering eisen voor de duur van hun verblijf in Suriname. Want tijdens hun verblijf moeten wij anders voor de kosten opdraaien. Aldus Parmisser. Tot zover een brug uit de waterkant benut en ik geef Parmisser groot gelijk. Dus maar ik kom, de no abinoti, ze komen daar het bonnen voor je, de soeko roko kan de fin roko of de no fin roko en de no fin roko, wie onder welke verzekering, onder welke ziektekostenverzekering vallen ze. De Surinaamse belastingbetalers en dat moeten betalen als die mensen ziek worden of doodgaan. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

daarvoor een ingezonden stuk van de hand van Paul Middeleen in de Vrije Tribune van Dagblad Suriname met als titel Simons valt de rechterlijke macht aan. Terwijl wij eerder schreven over een zachte coup, zien wij nu hoe zoiets in een democratie kan beginnen. Niet met tanks op straat, maar met wijzigingen van wetten en instituties, waardoor de politieke macht meer invloed kan krijgen op degenen die haar juist moeten begrenzen. Wie probeert het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht afhankelijk te maken van de politiek, komt van een van de belangrijkste muren tussen politieke macht en onbeperkte macht. Komt dan een van de belangrijkste muren tussen politieke macht en onbeperkte macht. Daar ontstaat het gevaar van de machtsstaat. Daar krijgt autocratie ruimte. Wanneer verandering ertoe leidt dat tegenmacht zwakker wordt en politieke macht sterker, ja, dan weer kinky als systeem voetroe. En niet alleen het systeem, dan verandert de democratie van karakter. In de discussie over de inrichting van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie ligt een cruciaal punt op tafel. De positie en ambtstermijn van de procureur-generaal. Nu wordt de ambtstermijn van ten hoogste 7 jaar voorgesteld. Vanuit de rechterlijke macht is minimaal 7 jaar voorgesteld. Dus de politiek stelt ten hoogste 7 jaar uit, terwijl vanuit de rechterlijke macht minimaal 7 jaar wordt voorgesteld. Minimaal 7 jaar legt een ondergronds vast, legt een ondergrens vast en biedt daarmee bescherming tegen politieke willekeur. Ten hoogste 7 jaar legt slechts een bovengrens vast en kan dus ook voor een aanzienlijke korte termijn worden gekozen. Juist bij een functionaris die onafhankelijk van de politieke macht moet kunnen optreden, is dat van fundamenteel belang. Een procureur-generaal die bij de uitoefening van zijn taak rekening zou moeten houden met de politieke macht die invloed heeft op zijn positie, staat fundamenteel anders dan de functionaris wiens rechtspositie hem daartegen beschermt. Hier begint het gevaar. Macht heeft tegenmacht nodig. Een democratische rechtsstaat functioneert alleen wanneer macht wordt begrensd. De regering bestuurt, het parlement maakt wetten en controleert. Dus rechterlijke macht spreekt recht. Het Openbaar Ministerie heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor opsporing en vervolging. Wanneer de politiek greep krijgt op degenen die haar moeten controleren, vervolgen of corrigeren, raakt de balans zoek. Dan controleert de slager zijn eigen vlees. De vlie ernstig. Daarom hebben wij het hier niet over een technisch detail, we hebben het over macht. Vanuit de rechtswereld klinkt nadrukkelijk de waarschuwing dat waarborgen rond benoeming, bevordering, schorsing en ontslag binnen de rechterlijke macht niet mogen worden verzwakt. Dit is geen partijpolitiek, dit is nationale politiek. Dit gaat over de vraag hoe in Suriname macht wordt begrensd en of de instituties die daarvoor bestaan sterk genoeg blijven om hun werk te doen. Hervorming van de rechterlijke macht kan nodig zijn, modernisering kan nodig zijn, maar wanneer hervorming onvoldoende waarborgen bevat tegen politieke beïnvloeding, kan zij precies het tegenovergestelde bereiken van wat zij zegt te willen. En zo ontstaat sluipend meer politieke greep op de rechtsstaat. President Simons zegt dat haar regering werkt aan versterking van de rechtsstaat en aan een onafhankelijk, sterk en effectief rechtssysteem. Juist daarom kan zij niet wegkijken wanneer het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de advocatuur waarschuwen dat de waarborgen van de onafhankelijkheid onder druk komen te staan. Zij hoeft niet iedere initiatiefwet zelf te hebben geschreven om politieke verantwoordelijkheid te dragen voor wat er onder haar presidentschap met fundamentele staatsinstituten gebeurt. Noem het modernisering, noem het hervorming, noem het versterking. Wanneer het resultaat is dat de politiek meer greep krijgt op de waakhonden die haar juist moeten begrenzen, wordt de democratie niet sterker. Ze wordt zwakker, ze wordt uitgehold. Ze wordt een beetje democratie, maar een beetje democratie bestaat niet. En voor zo'n aandachting van de democratie zijn geen tanks nodig. Het kan gewoon via wetten. Daarom spreken wij over een zachte coup, geen plotselinge machtsovername, maar een geleidelijke verschuiving waarbij politieke macht sterker wordt en tegenmacht
steeds minder zelfstandig kan functioneren. Het recht is een vesting in de branding. Waarom is de onafhankelijke rechtspraak zo belangrijk? Omdat ook de machtigste politicus uiteindelijk onder het recht moet vallen. In Argentinië werd voormalig president Cristina Fernandez de Kirchner wegens de corruptie veroordeeld. Op 10 juni 2025 onderschreef het Argentijnse Hooggerechtshof haar veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf en levenslange uitsluiting van openbare functie. Zij zit dat straf onder huisarrest uit. Ook Suriname heeft laten zien wat een onafhankelijk rechtsorgaan kan betekenen. Op 20 december 2023 veroordeelde het Hof van Justitie de criminele paarse moordenaar, ex-voorzitter van de NDP, Desi Lane Boutsen, definitief tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de decembermoorden. En precies daarin ligt de betekenis van de rechtsstaat. Ook politieke macht staat onder het recht. Niet wie je bent bepaalt of het recht op jou van toepassing is, maar wat je hebt gedaan. Daarom moeten wij onze rechterlijke macht beschermen. Niet omdat rechters of vervolgingsambtenaren onfeilbaar zijn, niet omdat zij boven kritiek staan, maar omdat een democratie alleen kan functioneren wanneer degenen die onderzoeken, vervolgen en rechtspreken hun werk zonder politieke druk kunnen doen. Wie vandaag toestaat dat de politiek meer greep krijgt op de rechterlijke macht, kan morgen ontdekken waarom de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zo belangrijk was. Wij hebben genoeg ervaring met geconcentreerde macht. We hoeven die geschiedenis niet opnieuw uit te vinden. Wie de rechterlijke macht aanvalt, valt democratie aan. Knoop dit in je oren, Jenny Simons Scheerling of Scheerling Simons. Wie de rechterlijke macht aanvalt, valt de democratie aan. Een ingezonde stuk in van een ingezonden stuk van de hand van Paul Middelijn. Een terecht ingezonden, een terecht geschreven stuk. Hij heeft groot gelijk en dit stuk is verschenen

Renzi zegt, they no change niks. Hij is groot gelijk. Volgens... volgens Arnold Pukuru, meer bekend als de artiest Cadenzi, daagt hij de regering uit om iets te veranderen uit de lijst van beloften die ze tijdens de afgelopen verkiezingscampagne heeft gemaakt. Cadenzi stelt dat dezelfde coalitiepartijen zware kritiek op het beleid van de voormalige VAP-regering hebben geleverd toen bijvoorbeeld alle subsidies werden afgeschaft en de belasting toegevoegde waarde, BTW, werd ingevoerd. Iets meer dan een jaar regering Simons Rusland verder is geen van deze zaken echter teruggedraaid. Integendeel, hij ziet dat de aanhoudende stijging van de winkelprijzen niet wordt aangepakt. Niet wordt aangepakt. Dan ook een keer niks. Meer dagen regering die ze uit, Mickey den Kinky, Wansani. Chan was niet goed toen hij alle subsidies afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer intrekken. Dat Mickey den Rigieri dat Chan bang ben Pina afvolg. Zei Cadenzi op DTV Express. Dus den ook een keer niks. Maar en daar haar regering die ze uit Mickey den Kinky Wansani. Chan was niet goed toen hij alle subsidies afschafte. Laat deze regering het dan weer terugzetten. Laat men BTW weer intrekken. Dat maak je denk bij Rikeri dat Chang ben Pina afvolg. Zij Cadenzi op DTV Express. En Cadenzi heeft groot gelijk. Cadenzi heeft groot gelijk. Chang werkte onder het IMF om de zaak financiële huishouding van Suriname te reguleren. Hij moest maatregelen treffen. En ze hadden zoveel kritiek op Chang. Niks was goed, niks was goed. En Cadenzi zegt er niet. Ja, beloof je kokenki. Zijn je kenki. Zijn je kenki. Tot zover. Een bericht uit waterkant.net.

Ja, we leven vandaag op 19 augustus. En vorige week, zaterdag, was 15 augustus. Toen vierde India haar onafhankelijkheidsdag. Op 15 augustus werd India independent. Viert India Independence Day, de dag dat in 1947, dat is dus 79 jaar geleden, officiële einde kwam aan bijna 200 jaar Britse overheersing. Het is een dag vol trots, geschiedenis en verbondenheid die ook ver buiten India wordt herdacht. In de 18e eeuw kwam het Britse Rijk via de East India Company naar India. Wat begon als handel in peper, thee en textiel groeide uit tot volledige controle over het land. Belastingen, wetten en zelfs wie er mocht regeren, alles werd door de Britten bepaald. Voor miljoenen Indiërs voelde hun eigen land niet meer als vanzelf. In 1857 brak de Eerste Vrijheidsoorlog uit. Indiase soldaten in het Britse leger kwamen in opstand. Het werd hard neergeslagen, maar was het begin van georganiseerd verzet. Vanaf begin 1900 werd het strijd massaal. Mahatma Gandhi introduceerde geweldloos verzet, Satyagraha, protestmarsen, boycotts, stakingen en de beroemde Salt March in 1930. Jawaharlal Nehru en het Indian National Congress voerden politieke druk en onderhandelden met de Britten. Subhas Chandra Bose koos juist voor strijd met het Indian National Army. Boeren, studenten en vrouwen sloten zich massaal aan, ieder op hun eigen manier. In 1942 luidde de Quit India Movement, de Britten moesten gaan. Daarop volgden stakingen, protesten en arrestaties. Na de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannië uitgeput en onder internationale druk om zijn koloniën vrij te schenken. In 1947 werd Lord Louis Mountbatten benoemd tot laatste Britse gouverneur van India. Hij moest de onafhankelijkheid regelen en de grenzen vaststellen voor India en Pakistan. Onder veel tijdsdruk tekende hij samen met Sir Cyril Radcliffe in slechts 5 weken nieuwe grenzen, zonder diepgaand onderzoek naar lokale realiteit. De gevolgen waren verwoestend. Miljoenen mensen moesten plots verhuizen. Gewelddadige conflicten braken uit. Dorpen en families werden gescheiden en honderdduizenden mensen kwamen om. De verdeeldheid bleef als wond achter, ook nadat India en Pakistan officieel vrijkwamen. Op 15 augustus 1947, om middernacht, werd India officieel een vrije natie. Jawaharlal Nehru, de eerste premier, sprak zijn iconische woorden: "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." To life and freedom. Dus middernacht, 15 augustus 1947, sprak Jawaharlal Nehru de iconische woorden uit: "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." De premier hijst de vlag bij het Rode Fort in Delhi. Hoe wordt onafhankelijkheidsdag gevierd? De premier hijst de vlag bij het Rode Fort in Delhi. Overal wapperen saffraan, wit, groene vlaggen. In scholen en dorpen zijn er optochten, dans, muziek en toneelstukken over de vrijheid. Het volkslied Jana Gana Mana klinkt landelijk. De vlagkleuren zijn symbolisch. Saffraan voor moed, wit voor vrede, groen voor hoop en het Ashoka-wiel voor gerechtigheid en vooruitgang. Ook in Nederland, Suriname en andere landen met een Indiaanse of Hindoestaanse gemeenschap wordt deze dag herdacht. Voor veel Hindoestanen is het bijzonder. Onze voorouders vertrokken als contactarbeiders naar Suriname toen India nog geen vrij land was. Hun verhalen, inzet en cultuur maken deel uit van dit grotere verhaal van vrijheid. Independence Day dit jaar, nee, dat was vorig jaar. Independence Day was van vorig jaar. En de onafhankelijkheidsdag nodigt ons uit om terug te kijken, maar ook vooruit te kijken. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het is iets dat is bevochten. Het herinnert ons eraan dat we onze geschiedenis verdienen te kennen, te delen, erop trots te zijn. Dat was een stuk van de redactie van HLM, Natasha Gurbin en Arti Shunarain. India bestaat dus dit jaar 79 jaar. Volgend jaar, 2027, bestaat India 80 jaar. Tot zover een stuk uit de geschiedenis van India.

dan gaan we naar het volgende stuk. Even kijken hoe dit stuk... Ja, ik dacht dat ik het nog niet heb gelezen. Surinaamse Volleybalbond doet aangifte tegen 3 voormalige bestuursleden. De Surinaamse Volleybalbond, de SIFOWO, heeft aangifte gedaan tegen voormalig voorzitter L. Blokland, voormalig secretaris A. Manhoef en voormalig Panamese D. Bidel. Aanleiding zijn bevindingen bij onderzoek naar de administratie en financiële aangelegenheden van de bond. Het huidige bestuur laat de verdere beoordeling over aan de bevoegde autoriteiten. SIFOWO benadrukt dat het om een formele aangifte gaat en dat onderzoek moet uitwijzen of strafbare feiten zijn gepleegd. Binnenkort volgt een persconferentie. Tot zover een bericht van Dagblad Suriname over SIFOWO.

analyse, een constitutionele botsing om onderhandse amendementen. De discussie over de voorgenomen hervorming van de rechterlijke macht heeft een opmerkelijke fase bereikt. Het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie hebben in ongekend scherpe bewoordingen gewaarschuwd voor amendementen die op het moment van hun interventie formeel nog niet waren ingediend bij de Nationale Assemblée, de DNA. Maatschappelijke organisaties, advocaten en het bedrijfsleven hebben zich vervolgens achter de zorgen geschaard. Daarmee dreigt een institutionele botsing te ontstaan over voorstellen waarover het parlement formeel nog niet eens beschikt. De vraag is niet of Hof en OM hun zorgen mogen uiten, die ruimte moeten zij hebben. De wezenlijke vraag is waar noodzakelijke bescherming van de rechtelijke onafhankelijkheid eindigt en beïnvloeding van het wetgevingsproces begint. Dat onderscheid is belangrijk, juist omdat het om de rechtsstaat gaat. De voorgenomen wijzigingen van onder meer de grondwet, de wet rechtspositie rechtelijke macht en het reglement op de inrichting en samenstelling van de rechterlijke macht hebben rechtstreeks te maken met de organisatie van de rechtspraak en het OM. Het ligt daarom voor de hand dat Hof en OM nauwlettend volgen wat politiek en parlement met deze wetgeving willen. Daar is op zichzelf niks vreemds aan. Integendeel, bij zulke ingrijpende hervormingen is het verstandig dat deskundigen en rechtstreeks betrokken instituties worden gehoord. Maar wat zich nu heeft afgespeeld gaat verder dan een technisch advies of een informele consultatie. In DNA is inmiddels vastgesteld dat de amendementen waarover de commotie is ontstaan niet formeel bij het college zijn ingediend. Assembleevoorzitter Ashwinadin heeft dat afgelopen vrijdag in de openbare vergadering bevestigd. Ook Ebi Jones, een van de initiatiefnemers, verklaarde dat geen dergelijke amendementen waren ingediend. Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie van rapporteurs die de wetsvoorstellen behandelt, zei eveneens dat zijn commissie de stukken niet formeel had ontvangen. Dat betekent niet dat er geen teksten bestaan. Er zijn conceptamendementen opgesteld. Dat gebeurt vaker voordat het amendement formeel wordt ingediend. Teksten worden voorbereid, besproken, gewijzigd en soms opnieuw gewijzigd voordat de initiatiefnemers besluiten welke versie uiteindelijk bij het parlement wordt aangeboden. Daar nieuws verneemt dat de betreffende voorstellen binnen coalitieverband zijn besproken. Maar bespreken binnen politieke coalitie is iets anders dan indiening bij het parlement. En juist dat onderscheid lijkt in het ontstaande discussie vrijwel verloren te zijn gegaan. Met grote verontwaardiging en bezorgdheid moeten wij echter constateren dat de opeenvolgende wijzigingen in de voorstellen uitmonden in de meest recente amendementen niet zullen leiden tot een versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, maar juist tot een verdere aantasting daarvan. Met name de laatste wijzigingsvoorstellen roepen nog grotere zorgen op dan de eerdere voorstellen. Deze laatste amendementsvoorstellen, gedateerd 3 augustus 2026, zijn ongetekend en onderhands verzonden, maar na de president van het Hof hebben wij daarvan kennis genomen. Opmerkelijk is dat het Hof zelf in zijn brief duidelijk maakt dat het de status van de stukken kende. Het schrijft dat de laatste amendementsvoorstellen gedateerd 3 augustus 2026 ongetekend waren en onderhands naar de president van het Hof waren verzonden. Ook het OM geeft aan dat de laatste amendementen niet formeel aan het instituut ter hand waren gesteld, maar stelt dat de amendementen zijn ingediend bij DNA. Dit is echter onjuist. Hof en OM beschikken over stukken die zich nog buiten de formele parlementaire behandeling bevonden. Dat maakt hun inhoudelijke bezorgdheid niet minder relevant, maar dat maakt de vorm waarin vervolgens is gereageerd des te relevanter. Tegenover de informele status van de stukken staat een uiterst formele reactie. Hof en OM hebben hun bezwaren schriftelijk aan de voorzitter van DNA kenbaar gemaakt. De kwestie kreeg nog meer gewicht doordat de brieven via deurwaarders Explo aan de assembleevoorzitter werden betekend. Uit het Explo blijkt dat Hof en OM daarbij als recuranten optraden. Dat is geen vrijblijvende manier om een mening kenbaar te maken. Daarmee ontstaat een opmerkelijke situatie. Niet formeel ingediende voorstellen krijgen een uiterst formeel institutioneel antwoord. Daarover mag de vraag worden gesteld waarom voor deze route is gekozen. Wanneer het Hof kennis krijgt
van een onderhandsconcept dat ernstige constitutionele bezwaren oproept, kan de contact zoeken met de initiatiefnemers, regering of assembleevoorzitter. Het kan wijzen op mogelijke gevolgen, juridisch advies verstrekken of vragen om formeel te worden gehoord, zodat de voorstellen worden ingediend. Dat is iets anders dan de situatie die nu is ontstaan, waarin reeds voor formele indiening zware constitutionele waarschuwing richting het parlement zijn uitgegaan. Ook de bewoordingen zijn niet gering. Het OM stelt dat de voorgestelde amendementen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid, het rechtvaardigheid en het gezag van de rechterlijke macht. Het waarschuwt voor de destabilisering van de rechtsstaat en disqualificeren van de rechterlijke macht. Wij spreken de verwachting uit dat geen wetgeving tot stand zal worden gebracht die direct of indirect een destabilisatie teweeg brengt voor de rechterlijke macht en rechtsstaat Suriname. Hoogachtend ondertekend door de leden van het Openbaar Ministerie, meester G. Paragzin, meester Aninjamat, meester C. Bruining, meester M. Winter, meester M. Daning, meester R. Jinku, meester Splicht, meester Panka, meester Chotku, meester Panchu, meester Chotku, meester S. Harib, meester D. Bagwandin, meester Silgubin, meester N. Gampat, meester S. Mahadeu, meester S. Maiku, meester R. Gravenbeek, meester R. Koert, Kundan, meester Van Dijk, meester S. Ramdalal, meester R. Mohamed Amin, meester R. Sitaram, meester R. Nunes, meester S. Ragu, meester M. Bob, meester F. Roep, meester R. Rampersad. Het gaat eveneens ver. Het Hof gaat eveneens ver. De rechters waarschuwen voor ernstige constitutionele en institutionele consequenties. En stellen dat zij zich, wanneer de voorstellen in de huidige vorm worden doorgezet, zullen beraden op de constitutionele, organisatorische en juridische consequenties en op maatregelen die zij noodzakelijk achten ter bescherming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Hof heeft het volste recht om voor zijn onafhankelijkheid op te komen. Wanneer zulke zware woorden door een van de staatsmachten wordt gebruikt, moet duidelijk zijn waartegen ze zijn gericht. Het moment dat deze waarschuwingen werden gegeven, lag de betreffende tekst nog niet formeel voor het parlement. De initiatiefnemers konden hem nog wijzigen, onderdelen schrappen of uiteindelijk besluiten bepaalde voorstellen helemaal niet in te dienen. De waarschuwing liep daarmee vooruit op de formele parlementaire besluitvorming. Tot zover een bericht uit Staatsnieuws.

dan gaan we naar de, ik hoop dat ik ze krijg, de koersen, de dagkoersen van, even kijken hoor, de dagkoersen van

ze... Ik zie ze niet. Ik zie ze niet, nee, dan houdt het op. Maar dan ga ik tot een uitsmijtertje. Ik hoop dat ik hem kan vinden. Ja. Hier is hij. En dat gaat over een Nederlandse geschiedenis. Koningsgeschiedenis. Koning Willem III had een dubieuze reputatie en verwierf de bijnaam Koning Gorilla. Ja, Koning Willem III, de vader van koningin Emma. Koningin Emma was de moeder van koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina was de moeder van koningin Juliana. Koningin Juliana was de moeder van koningin Beatrix. En koning Beatrix is de moeder van koning Willem-Alexander van vandaag. En zijn overgrootvader had de bijnaam van koning Gorilla. U kunt het volgen op de televisie, maar de serie komt laat. De stand van Nederland, Oranje Nassau. Zo heet de serie. Ik vind het een prachtige serie. Maar ik kijk het meestal na 12, kan ik het pas op Nederland 1 bekijken. Ik weet niet of het eerder komt, maar ik volg het na 12. En gisteren hoorde ik, ik schrok ervan, dat koning Willem III een dubieuze reputatie had. En daarom verwierf hij de bijnaam koning Gorilla. Dus de overgrootvader van koning Willem-Alexander, van de huidige koning Willem-Alexander, had de bijnaam koning Gorilla. En er komt nog een onthulling. Koningin Wilhelmina had een vreselijk aanvallende karakter. Maar dat komt, zegt men, doordat ze prep gebruikte. Ze gebruikte drugs. En door het gebruik van drugs had ze zo'n agressieve houding soms. Nou, dat zijn geschiedenisweetjes uit onze geschiedenis van koninklijke familie. Tot zover mijn nieuwsoverzicht vandaag, woensdag 19 augustus. Ik heb technisch assistent gehad van Rajin. Rajin, bedankt. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Het ziet er niet zonnig uit, maar het lijkt er wel warm buiten.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindoestani Radio.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736523247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-227.

0: सेरनचंद्रा के।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlak bij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
7: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

Beautiful, wonderful song uit een film door direct Yathamahan, director Nitin Bose. Aur ye bhi Ravi Saab ji ke beautiful awaaz mein ye super hit evergreen song. Ik hou het die zonder bijna op Sunje uit de jaren eind 40. Katak hem uthai je gum. Keh rahi hai Suroka Devi, Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji. Gecomponeerd door maestro Anil Biswas ji.

0: सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मैजेंटा वेग 259 बाय ऑटो वर्हुरबेड्रिव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-875739. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-875739. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-2740. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52

0: परंतु साथियों भी आप विज्ञापन सुनिए, दो मिनट रह गया है 10 बजने में, विज्ञापन और देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों, कहीं जाना मत।
1: लाइव वनुit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen, dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

En natuurlijk in de toekomst gaan jullie vaker karaoke. Natuurlijk, we luisteren bij Van Hindustani Radio. Stay tuned on. Bye bye, shwai shwai. Love you all from the bottom of my heart. En tot zondag. Sosa lobby lobby and blessings to all of you. En natuurlijk bedankt voor het luisteren.

0: और नजर बचा करी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren, op deze mooie woensdag van 19 augustus 2026. Eerst het nieuwsoverzicht voor vandaag. Braganza dreigt de regering met schadeclaim van $86 miljoen om Mennonietenprojecten. De firma Braganza Marketing Group heeft een forse waarschuwing afgegeven aan de Surinaamse regering. Het bedrijf stelt dat de Mennonieten die op 3 van hun projecten werken niet illegaal in Suriname verblijven en dat de werkzaamheden juist plaatsvinden op basis van afspraken die eerder met de overheid zijn gemaakt. Als die afspraken door de regering worden ondermijnd, kan dat volgens het bedrijf grote financiële gevolgen hebben. Deze week is een concept schadeclaim van $86 miljoen voorbereid. Eerder deze maand zei president Simons op een regeringsconferentie geen ruimte te hebben voor Mennonieten die illegaal bos in het Surinaamse binnenland kappen. Overtreders hebben volgens haar inmiddels deurwaarders gesloten ontvangen om de gebieden te verlaten. Volgens de Braganza Marketing Group zijn alle Mennonieten uit Belize en Mexico die bij de projecten betrokken zijn met geldige visa in Suriname. Ook weerspreekt het bedrijf Braganza dat op de 3 terreinen illegale activiteiten plaatsvinden. De onderneming stelt uitsluitend uitvoering te geven aan wat met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is afgesproken. Het bedrijf Braganza Marketing Group verwijst daarbij naar 3 overeenkomsten voor percelen langs de weg naar West-Suriname met een gezamenlijke oppervlakte van 34.185 hectare. Die overeenkomsten zouden met het ministerie van LVV zijn gesloten en volgens Braganza ook de instemming hebben gehad van de president en de landbouwcommissie van de Nationale Assemblee. Voor de projecten wordt een bruto jaaromzet van ongeveer $78,8 miljoen geraamd. Braganza zegt verbaasd te zijn over de huidige discussie, omdat het na het sluiten van de overeenkomsten juist bij de regering zou hebben aangedaan op duidelijke communicatie richting de samenleving. Volgens het bedrijf Braganza bleef die communicatie uit, waardoor nu volgens de onderneming onjuiste berichten circuleren. Braganza benadrukt tevens dat milieueffectenrapportage nog wordt uitgevoerd en bij de Nationale Milieuautoriteit is aangeboden. Ook zou geen enkele Mennoniet binnen het project een deurwaardesexplo hebben ontvangen of officieel zijn aangezegd te vertrekken. De onderneming stelt verder dat omliggende gemeenschappen direct bij de projecten worden betrokken. Met zowel Witagrong als Apura zouden samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten. Bewoners uit deze gebieden krijgen volgens het plan voorrang bij werkgelegenheid, waaronder taxivervoer, groottransport en werkzaamheden op het land. Daarnaast wordt in totaal $600.000 gestort in gemeenschapskassen voor lokale ontwikkelingsprojecten. Braganza maakt zich tegelijk zorgen over de manier waarop de discussie over de Mennonieten wordt gevoerd. Volgens het bedrijf moet ieder individu op basis van feiten en wetgeving worden beoordeeld en mag een hele gemeenschap niet verantwoordelijk worden gehouden op grond van afkomst, nationaliteit, cultuur of religie. De onderneming roept daarom op tot een debat zonder generalisaties, vijandigheid of discriminatie. De onderneming zegt open te blijven staan voor overleg met de regering, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat gemaakte afspraken volgens haar niet zonder gevolgen kunnen worden genegeerd. Daarmee lijkt het conflict rond de Mennonietenprojecten een nieuwe...
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2747 Meer info www.radiovahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.